0: dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3, en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. En ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio, Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. En ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Het weer nog, de dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen, maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring en de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Charkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Charkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NSC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDAL-vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De onvergetelijke hits van toen.
0: Ken je ze nog?
2: De muziek uit je jeugd.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: tegen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestand.
3: And now, here's the world's greatest DJ.

zo. Het orkest is alweer lang bezig met de spelen van het beginningstoen van de Gouden Oude Show. Luisteraars, hartelijk welkom. We staan weer aan het begin van 2 uur lang muziek van toen. Heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Wat een lekkere plaat om mee te beginnen. Where is my man? Rita Kidd was dit. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht, die heerlijke muziek. Laten we snel beginnen in het programma. Hoe eerder we beginnen, hoe meer we kunnen draaien of niet. Soms al, dit is ook zo'n mooie gelijk. Hè? Earth, Wind and Fire met I Love Music.

Heerlijke muziek of niet, soms deze van Durgers, The Wind and Fire, gedeeld I Love Music in the Show. Ja, kennen we deze nog? Hier is de Electric Light Orchestra met Xanadu.

0: jullie mogen het zelf bepalen welke de nou leuker is. Deze met de Electric Light Orchestra alleen. Of die andere samen met Olivia Newton-John. Mag u zelf bepalen welke de mooier is. Ja, maar ik heb al een lichte voorkeur, moet ik zeggen. Ik vind die andere iets mooier. Maar goed, dat is persoonlijk. Ik heb het persoonlijk. Maar ja, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat de muziek leuk is zoals deze Elvis Presley. Kennen we deze nog? Hier is hij met Trouble.
1: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Ja, dat was een van Elvis Presley met The Trouble. De muziek van de Gouden Oude Show. Kriskras door elkaar heen zonder een bepaalde volgorde. Dat is de motto van het programma. Er zit geen lijn in, hè? Nee. Maar dat is juist het leuke met de plaat is kriskras door elkaar heen. Zoals deze uit België, de Two Man Sound. En de Disco Samba.

dat is toch heerlijk, al die hits achter elkaar door. Ze komen uit België, met de Two Man Sound. Oftewel de Disco Samba. De muziek uit Studio 2, ondergetekende Jan de Graaf, met deze. Van Davy D, Dozy Bicky McIntitz.

0: De single begon heel langzaam en daarna kwam er een beetje tempo in. Bandit van Davy, Dewey, Dozy, Biggie, Mick en Tits. Ja, dat staat echt allemaal op het hoesje gedrukt. Hè?
1: Het echte originele vinyl. Ze smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: Met een heerlijke plaat van Tensie met de Wall Street Shuffle.

de luidsprekers op 10 of niet, soms deze met NCC met de Wall Street Shuffle 1969. Hier zijn de Buffoons met I Can Go On Loving You.

0: was een apart. 1969 met de Buffoons met I Can Go On Loving You.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Heerlijke disco knolplaat uit Duitsland, hè? Dametje Gila. Bend me, shave me, oftewel storm maar, beuk maar. De Noordenee, die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Zullen we ook al een keertje gaan draaien, of niet? Want dat is leuk. Hier is Gila.

dat is toch heerlijk, deze van Dilla met Bend Me, Shape Me. Ja, ik heb de andere tekst gezongen. Ja. Van Geert de Bruin doen we een andere keertje wel, ja. Dilla was dit uit Duitsland, dametje Duitsland. Hè, met Bend Me, Shape Me, ook bekend van Helpy Helpy. Hier is Wietse. Ook een geweldige plaat, dames en heren, met Where Have You Been?

0: Mi Amigos Lieveling.
1: De lieveling van Mi Amigos Internationaal, week 48. 27 november 1948.

nog een leuke plaat of niet? Soms de Radio Meermico's lieveling, week 48. 27 november van het jaar 1976 alweer. Mariska Veras was dit. Met de Little by Lindel. Little by Lindel, ja. Hier zijn de Cats.

Dus nog heerlijke tijdloze muziek van deze van The Cats met The What a Crazy Life. Ook uit de jaren 60, 1969, The Angel of the Morning.

Wat een heerlijke plaat, of niet soms? Mevrouwtje Gras is dit. En de Turnbouts met The Angel of the Morning. Kennen we deze nog van Bonnie Sinclair? Hier is hij met Knock on My Door uit 1976.

dat is nou werkelijk een single die je niet meer vaak hoort. En daar is toch die gouden oude show voor, of niet zo meteen? Hè? Ron is in de Claire met Unit Gloria met Knock Knock on My Door. Eerste gedeelte van de gouden oude show. Met de heerlijke muziek van toen, zoals deze. Eén dametje in het wit, één dametje in het zwart. Oftewel de dames van Baccarat met de Coochie Cool.

Dat was er een van de dames van de Baccarat's. De Baccarat's. Van Yester, I can boogie, sorry I'm a lady. Parlez-vous français, hè? En de Coutico. Coutico, do you want to play with me? Nou, ja, dat belooft dat, hè. Ja. De Gouden Oude Show kennen we deze nog met de heren van de Casey. Casey met dus een, ze hebben nou wat hits, ze hebben deze mensen gemaakt, hè. That's the way I like it. Please don't go, enzovoort, enzovoort. Dit is ook een leuke dit.

was alweer de laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Ouwe Show. Zo snel gaat het maar, zo snel gaat het maar. Come to Marlin van Casey met de Sunset Band. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakken Dier is geschokt over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDAL-vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Jazeker, jazeker. Ik moet het weten, ik moet het weten. I got to know. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Met wederom die mooie hits uit de jaren 60, 70 en 80 zoals deze. 67, The Tremolos.

0: pech, kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ben vast de enige niet.
2: 1967.

0: song.
1: Mooi of niet, soms 1967. Ongeveer was dit met The Good Morning Sunshine. De muziek, de heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80 zoals deze. Een van Gino Vanelli met The People Got a Move.

is het mooi of niet? Zoals van Gino van Nelly met People Got the Move. Kennen we deze nog? Dus er eentje uit de jaren 80, hè? Kriskras door elkaar heen, alle muziek van toen.

Barry Gibb, ja, die stem heeft iedereen wel herkend, dacht ik zo. Met Shine, oftewel de muziek. Heerlijke muziek die we allemaal nog wel herkennen. Kennen we deze nog? Was ook ooit een strijdlied, hè, van de radio Mi Amigo Internationaal. Ik zit op de Noordzee en ik draai platen en ik doe het elke dag, want ik kan het niet laten. Was het strijdlied toen hij met Mark Jacobs en Frank van der Mast. Dit was de melodie ervan, maar wij draaien het origineel. Wij draaien het origineel met de Abdul Hassan Orchestra, met The Arabian Affair.

op 319, daar komt u Radio Miramigo tegen. Dat was het motto. Terwijl het strijd niet van Miramigo, maar dit was de originele Abdul Hassan Orchestra met die Arabian Affair. Hier is Oshibisa.

Dat zijn de mensen van de Koffiezong uit 1976. Dat was een kleine hit daarna van de heren van OC Ibiza. Terwijl de Sunshine niet deed. We gaan de aandacht besteden aan een zeezender van toen. Doen wij door middel van een alarmschijf, een hitmaker, een lieveling, een sureshot of een satellietschijf. Maar deze keer doen wij een Radio Veronica's alarmschijf.

Dat was een Radio Veronica's alarmschijf in 1972. Op 26 februari, als het om de liefde gaat. Ja, natuurlijk een beetje liefde, broederschap en samen zijn. Hè? Ja, maar oftewel L.E.

hoor je of niet soms de Blue Eyes van Elton John Show. Tweede gedeelte van het tweede gedeelte, laat me zo zeggen. Ja, we zijn al ver over de helft in het tweede gedeelte van het tweede gedeelte. Ja, kunt u het nog volgen? Ik niet meer. Nee, nee. Hier zijn Bolland en Bolland.

De heren van Bolland en Bolland, ook de andere Bolland. Hè, ook wereldberoemd geworden door de activiteiten in de zeezenderwereld. Ja, met Radio Monique enzovoort. Weet u dat nog? Wait for the sun. Ja, klik, klik, klik. Dat is een van dus Bolland en Bolland erop. En Ferdy Bolland. Kennen we deze nog? Ze wonnen ooit het Songfestival, hè? En dit kwam daarna ook een mooie plaat van Bugs Fizz met My Camera Never Lies.

0: mooi of niet van Bach, Swiss. Ja, met welk liedje wonnen ze nu, of toen, tijdens het Songfestival? Weten we dat toch? Ja, we weten het, Making Up Your Mind. Making Your Mind Up, dat was de juiste titel. My Camera Never Lies was een van Bach's Vis.
1: De onvergetelijke hits van toen.
2: Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.

een leuk plaatje of niet? 1973, dames en heren. Komt uit Nederland, hè? De Dizzy Men's Band met Dizzy Jones. Bijna alweer gebeurd, bijna alweer tegen het einde van het programma De Gouden Oude Show. Zo snel gaat het en zo snel gaat het. Over mooie platen gesproken, dit is er zeker een. Hier is David Bowie met The Heroes.

geweldige opname of niet soms. De man van de Golden Years ook. Hij was ook zo'n grote hit, moet ik zeggen. Heroes uit 1976 met David Bowie. Kennen we deze nog? Je hoort hem niet zo vaak meer op de radio uit de jaren 80. Hier is Anita Mea.

Ik vind het een heerlijke plaat, moet ik zeggen. Dan moeten we vaker draaien in de gouden oude show, die vergeten hits van toen. Anita Meijer was dit met The Blame It On Love. De laatste plaat alweer in die gouden oude show. Zo snel gaat het maar. Je begint eraan en het is ook zo weer afgelopen. Julio Iglesias was dit. Of is dit met Por Un Poco de Tu Amor. 1979.

De laatste in de show, Julio Iglesias met Por un Poco de Tour Morgen. Dank allemaal weer voor het luisteren. Het was weer gezellig. De eindtune klinkt en dat betekent dat ik er weer vandoor ga. En ik zou zeggen dan tot de volgende.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power-symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig, met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

En dankjewel Roy Orbison, You're My Girl. Het is Radio Emmeloord live vanuit Studio 19 vanuit Emmeloord. En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. Johan is terug morgen om 10 uur.

Santana, Say It Again. En een hele goede middag voor iedereen die luistert via DAB Plus of online. En ook voor Daniel van Dalen, Henk Koers, Theo Elschot, Ronald van Lingen en Rob de Graaf.

Ja, dat is toch wel een van de mooie nummers van Stef Bos. Wodka, ik kan me er helemaal in vinden. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. En heb ik hier een nummer dat ik helemaal zal draaien voor Theo van Steenbergen. Sandy Coast.

Ja, Koos Albert zong het later met Gisteren heeft zij me verlaten. Maar dit was Julio Iglesias. En Annelies kwam net binnen met de maandagmiddaglunch. En dankjewel Annelies. En ik wens alle luisteraars smakelijk eten.

Ja, dat was Nut Rocker door B. Bumble en de Stringers. Ik vond het altijd een beetje een vreemde plaat, maar hij kwam wel een keer ooit nummer 1 in Engeland. 1 week slechts, maar het is toch gelukt. Ja, ik zit even te denken, wat heb ik allemaal uitgezocht? Hier heb ik een nummer uit 1964. Lucille Starr.

dit singeltje had ik ook, dat kocht ik in 1962. Brian Hyland Shield with a Kiss. En dan kon ik lekker bij weg zwijmelen. En dat was allemaal nog voor de tijd van de Beatles en de Rolling Stones.

Ja, weer zo'n nummer om weg te mijmeren. Testament van Boudewijn de Grote. Het was eigenlijk een B-kant van het Land van Maas en Waal. Maar Testament werd later populairder. En het is vandaag voor mij wel een beetje een bijzondere dag. Want ik ben vandaag precies 29.000 dagen oud.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, wat blijft dit toch een prachtig nummer. En ik had een hele grote poster van de Rolling Stones met hele lange jassen hadden ze aan. En die had ik over de hele deur. En elke keer als ik naar die poster keek, draaide ik dat nummer. It's All Over Now. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

0: Christopher Cross met Sailing. En vanuit deze studio een hele goede middag voor Co Kwaak, Tony Riemersma, Ellie Beljon, Theo van Steenbergen en Jan van Loon.
1: It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night.

Ja, Ria Valk, bekend van onder andere Tommy Tennessee, Afscheid van een Soldaat en Rockabilly. En dit was de Vrijgezellenflat. En hier een beetje een belerend woord van de Motions.

Stevie Wonder met Sir Duke, een nummer van dat fantastische album Songs in the Key of Life. En nu een paar nummers die ons doet herinneren aan Radio Noordzee, R&I, en natuurlijk ook 1970.

Ja, de onvergetelijke tune van Radio Noordzee. In 1970 begonnen in voor Nederland, toen later naar Engeland en weer later terug naar Nederland. En telkens frequentiewisselingen tot de laatste middaghalf op 2:20 bleef steken. Dat was natuurlijk het Les Reed Orkest met Man of Action. En er is heel wat beleefd met deze tune. De brand en de kaping en wat niet al.

Ja, een beetje het begin van de rock'n'roll. Door Elvis, maar ook door Bill Haley, Rock Around the Clock. En ik zat wat te mijmeren over Radio Noordzee en over de kaping van Radio Noordzee op zaterdag 29 augustus 1970. Een van de discjockeys, Chris Carey, oftewel Spengels Meldoen, die zei in de uitzending dat de kapers moesten uitkijken, want hij zou er een waterkanon op zetten. Ik heb hem later gevraagd of hij een waterkanon had en hij zei toen helemaal niet.

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn, en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

bij Even Flink Zijn moet ik altijd denken aan de martelkamer van de schooltandarts. Even Flink Zijn. Dit was natuurlijk Robert Long. En hier zijn de Motions.

0: Dank u.
1: Prachtig nummer van Eric Clapton, Tears in Heaven. Ging over het overlijden van zijn zoontje. Dit was het dan weer. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige maandag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

Even kijken of ik alle goede velletjes open heb staan. Welkom bij het programma Music Memories op Radio Emmeloord. We trappen af te doen natuurlijk met de Nederlandse band The TZ. Met hun, een van de grootste hits, Ma Bellamy. Vrienden, hartelijk welkom. We hebben een lijst vol staan waarvan eentje een oude alarmschijf is. En ja, de decennia's 60s, 70s, 80s en zelfs de 90s die komen voorbij in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. De tweede is even wat rustige ballads van de band Panda Ballet. Niet zo vaak gedraaid op de Nederlandse radio. Vandaar dat wij hem hebben uitgekozen voor vandaag. Getiteld Through the Barricades.

good old Roy Orbison was dat. En hij had de bijnaam van Big O. Hè? Dat was de naam die hij kreeg als zijn artiest. Hij is ons een beetje te snel ontvallen. Hij was 56 jaar oud. En de hits die blijven natuurlijk. En die draaien we natuurlijk hier op Radio Emmeloord. Dat weet je natuurlijk. Ja, zeker. Pips, dat zijn ook dingetjes die ze voor het tijd zijn uitzenden. Dat werd vroeger gedaan, tegenwoordig doen ze dat niet meer. Maar Clutter Nights, die zong daarmee. Ja.

van Michael Jackson, I Can't Stop Loving You. Hier vanaf het zwarte vinyl afgedraaid van dat album Bad natuurlijk. Je luistert naar het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Je weet dat we zijn vanuit het hart van de Noordoostpolder te luisteren. Via streaming audio en DAB Plus natuurlijk. Ja, hij heeft niet zoveel hits gemaakt. Die hits die hij heeft gemaakt zijn de moeite waard. Ik heb het over René Vroeger. En hij vraagt het aan jou. Are you ready for love?

0: Ontzettend populair in Duitsland. Ronald Keizer met zijn One Hit Wonder in Nederland, Santa Maria. Het origineel was van de Italiaanse band Oliver Onions. Straks zijn we toe aan de oude alarmschrijver, zover is het nog niet.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Eerst even Cliff Richard. You must have heard.

Dancing Shoes, of witte Dancing Shoes. Het was in ieder geval uit de jaren 60. Cliff Richard uit de film. Volgens mij iets met die bus of iets. Hè? Ja, ik weet het niet helemaal precies. Nee, helaas. Hadden we net Roland Keizer uit Duitsland. Nu hebben we de Les Humphries zingers. Die kwamen ook grotendeels uit Duitsland. En dit is de oude alarmschijf uit het jaar 1970. Getiteld To My Father's House.

Ja, muziek van Aretha Franklin was dit. Spanish Rose in Harlem. We mogen haar toch wel gelijk schakelen met Gladys Knight die we net gedraaid hebben. Toch wel dames die wat grotere hits achter hun naam hebben staan. We gaan maar Music Memories. Je weet dat we draaien uit diverse decennia. De 60s, 70s, 80s, 90s en soms ook uit de 50s. De volgende opname die we nu gaan draaien, die heeft 1977 in de hitparade gestaan. Maar ook in het jaar 1993, als ik het... Nee, pardon, 91. Toen scoorde hij niet zo hoog, hoor. In 1977 deed hij dat veel beter. Ik heb het over Peter Gabriel met zijn Salisbury Hill.

0: Toen we dit jaar uitzochten, toen dachten we al, nou, dat is niet zo'n hele lange track. En klopt ook, het haalt nog niet eens 1 minuut. Als je zoveel plaatjes van de korte tijd, dan kun je al 25 in een uur draaien. Het was Elvis Presley, maar dat had je al lang herkend met Bossa Nova. Deed hij samen met de Jordanaires. Dat was de band die altijd meezong met hem. En de Amigos. Ja. Straks Melanie voor je, maar nu eerst even de samenwerking van Barry Manilow en de Kid Creole.
1: Mark Bodegraven presenteert Music Memories.
0: Het is een 90's klassieke. Het is getiteld Hey Mambo.

0: luistert naar Radio Emmeloord.
1: De naald in de groef. De muziek uit de De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles. 1, 2, 3, 4.

altijd leuk om eens hier wat zwarte vinyl te draaien in het programma Music Memories hier bij Radio Emmeloord. Straks dus Louis Prima en Buena Vista Social Club, die staan ook nog.

dat was een entertainer, zanger en een muzikant. 3-in-1, Louis Prima was dat, een oma die zijn allergrootste hit was Buena Sera. En de laatste die we gaan draaien van dit uur is van de Buena Vista Social Club. Wat oudere muzikanten uit Cuba die elkaar hebben gevonden. En onder het genot van een drankje in Havana sigaar muziek maken. En dit plaatje heeft nog aardig in de hitparade gestaan. De Ken Ken.

0: drie uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

op met de beste hits uit het grijze hitverleden. Radio Emmeloord, daar heb je op afgestemd het programma Music Memories. Een uurtje volop weer. Decennium 60s, 70s, 80s, 90s ook, ja. Die komen ook voorbij, vrienden. Ja. Het archief hier van de Radio Emmeloord is enorm groot. En de hits die voorbij komen zijn de moeite waard. Ook tracks die een beetje vergeten zijn, die duiken ook op. Dit was het Nederlandse product van de George Baker Selection. Kan je vertellen dat we straks nog meer Nederlands product in het programma hebben zitten. Kennen we deze hit nog van Kid Creole en de Coconut.

0: nog niet afgelopen.
1: Nee. Wel lekker hoor, dat soort tracks zijn nog niet, iets meer dan 2 minuten. Dan kun je heel veel plaatjes in een uur draaien. Daarom was in het begin de top 40 nog mogelijk om in 2 uur weg te draaien. Maar dat werd later wel 3 uur, omdat de plaatjes wat langer werden. Dit was een...
2: One Hit Wonder Classic.
1: De enigste hit geweest voor de Whistling Jack Smith. En de titel van het liedje vind ik zo bijzonder mooi. Ja, I was Kaiser Bill's Batman. Ja, straks oude alarmschijnvrienden. Die gaat ook voorbij komen. Even wat dankbare muziek in het programma.

Canada en Amerika is deze dame zeer populair. Ik heb het over Shania Twain. En eind jaren 90 al scoorde ze een aantal hits. Dit was er één van. Dat was Man. Nee, dat was het niet. Nee, het was That Don't Impress Me Much. Want ik het wel helemaal goed. Ik zal even kijken van... Ik zeg het fout. Ik zeg het ook inderdaad fout. Je luistert naar het programma Music Memories via de AM747. DAP Plus en ook natuurlijk streaming audio. Zometeen meer muziek uit het grijze hit. We leden nu wat recenter, dus na je tweeën was dat. En nu gaan we weer terug een beetje naar de 80's toe. Met de formatie, of duo, hoe je het ook wilt noemen. George Michael en Andrew Ridgeley. Ja, dat was wat in de jaren 80 toen deze heren de hitparades bestonden. Hele borsten vielen in Katzwijn. Ja, George die keek niet naar de dames om, maar meer naar de mannen. Everything she wants.

0: werd altijd gezegd, als je de tekst niet meer weet, dan zing je maar shalalalalala. En dat gold een beetje voor deze opname van de Small Faces, ook weer van 60's Gold, hier in het programma Music and Memories. We zijn toegekomen aan het vaste item, dat weet je, als je wat vaker geluisterd hebt naar dit programma. Zit je er klaar voor?
1: Alarm, alarm, scream.
0: Ja, we hebben weer een oude alarmschijf voor je uitgezocht. Volgens mij is het jaar 1973. Ja, dan wordt aan de andere kant jarig en ik zeg, oké. The Doobie Brothers. And the Long Train Running. Nou, niet altijd op tijd, hè?

0: Weet je, halverwege het programma van programma Music Memories. Unieke samenwerking was dit.
1: Nou ja, uniek. Ze hebben het wel vaker gedaan, hè? Ian Ross en Marvin Gaye. En You Are To Me Are Everything.
0: Vrienden, heerlijk toch? Op deze gouden zender Radio Emmeloord vanuit het hart van Flevoland. Om precies te zijn uit het dorpje Emmeloord.

prachtig, 60s Gold. Wat had die man een enorme goede stem. Tom Jones en I'm Coming Home. Ja, schatje, kom eraan, zeggen ze dan. Ik neem aan dat ik een knopje in moet drukken. Dat heb je dan als je wat dingen zit te bepraten met de mensen hier in de studio. En ondertussen ook techniek moet doen. Maar goed, we hebben het nog net gered. Het zijn de Eagles.

het jaar 1984 stond dit hoog in de hitparades. We hebben het namelijk over Sheila E. en The Clemmers Alive. Sheila E. die had een relatie met Prince. Ja, hij heeft haar namelijk op het podium ten huwelijk gevraagd. Ze gingen wel verloven, dat hebben ze wel gedaan. Maar verder dan de verloving is het nooit gekomen. Nee. Een jaar later zei Sheila E. tegen Prince, goodbye. Kennen we deze one hit wonder nog? Liverpool Express.

even in de 60s Gold van de Fab Four, de Beatles. Kwam van het album Sgt. Pepper. En we draaien nu ook echt van het zwarte vinyl af hier bij Radio Emmeloord. We hebben natuurlijk ook een groot archief aan zwart vinyl, zoals we dat noemen. Dit is nog Nederlands product. Jockey Blue. Out of Sight.

Lijkt me een mooie stad om naartoe te gaan. Kingston Town, het was een enorme grote hit voor de heren van UB40. We gaan op richting van het nieuws en weer natuurlijk hier bij Radio Emmeloord, want dat hebben we altijd op het hele uur. Hebben we nog één trekje voor je uitgezocht. Misha Paris, My One Temptation. Misschien is Temptation wel Radio Emmeloord. Vrienden, nog een hele mooie dag.

0: is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. 30 jaar cel voor de 58-jarige C.A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. De heerlijke muziekjes van toen, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En daar roep ik altijd bij, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Heerlijke plaat van de Birds om mee te beginnen, Mr. Tambourine Man. In muziek uit de jaren 60. Verderop in het programma aandacht aan de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf of een treiterschijf, een lieveling, een hitmaker, een sureshot. Maar ja, dat zien we wel, ja, dat zien wij wel verderop in de show. Alle singeltjes en LP's zijn weer netjes opgepoetst en we gaan ze voor jullie draaien het komende twee uur vanuit de studio nummertje 2. We gaan beginnen in het programma. Wat dacht je van deze? Uit het jaar 1965. Ik heb het over de Golden Earrings met Please Go.

Dat is mooi of niet, soms is het goed. Niels Weeks van de Headhoppers. Dit is ook mooi, hè? Deze. 1968 hier in de Gouden Oude Show.

toch heerlijk, die muziek. Wij horen ze nog alleen bij ons hier in die gouden oude show 1968. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in de show. We hebben nog heel veel mooie plaatjes te gaan die we draaien vanaf de LP's en de pick-upjes, oftewel de lange speelplaten en de flirtations.

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

Dat is een gouden oude hit of niets, dus deze van de Seekers met de carnaval is over. Straks verder op dit programma aandacht voor de zeezenders van toen. En het wordt dan een radio meer Mico's lieveling. Ja, welke het is, dat verklap ik nog niet, want dat is niet leuk. Even de spanning opbouwen in de show. In de gouden oude show inderdaad met Johan de Graaf. En heerlijke muziek van de Hollies met The Long Call Woman. En tussen haakjes staat op de singlehoes in de black dress.

0: mooi of niet, zoals deze van The Hollies met de Long Call Woman in de Black Dress. Tijd voor de, niet de alarmschijf, nee, kom ik erbij, de lieveling van Mi Amigo Internacional.
1: Mi Amigo's lieveling.
0: Het was een lieveling op 15 juli van het jaar 1978 bij Mi Amigo. Kennen we deze nog? Hier is Wiltura. MUZIEK

lieveling van Miamigo Internationaal in het jaar 1978. Ik heb het over Wiltura. 15 juli 1978. Disco to be or not to be disco. Leuk is die. Ja. Zo'n tijd hebben we dit niet gehoord. Dat hij gewoon leuk is. Deze van Wiltura. To be or not to be disco. De Magdalena. Oh, de Magdalena. De George Baker Selection.

Magdalena, dat doet ons gelijk denken aan het zendschip van Mi Amigo Internationaal, of niet? Zo, ja, toch niet helemaal terecht. De Magdalena. 1979 om precies te zijn, met de George Baker Selection. Kennen we deze, Gladys Knight and the Pips? The One and the Only.

mooi of niet, soms Gladys Knight in de Pips met de one and only, een lieveling toen de tijd ook trouwens op hier, Mico Internationaal. Maar ja, die hebben we net al gehad, dus daarom doen we gewoon deze normaal draaien. Vanaf de linker draaitafel ook zo'n lekkere amazing plaat, een megalplaat noem je dit. De luidsprekers op 10 met de Manhattan Transfer.

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

Dat blijft toch een echte zomerse plaat, een echte radioplaat. Hè? Tijdens de Tour de France, ja of niet? Soms Ringeding, Michel Fugain, Le Big Bazaar. En Ringeding, oftewel ik zit op de Noordzee en ik draai platen. En ik doe het elke dag, dat kan ik niet laten. Dat is in het kort het strijdlied van Mi Amigo Internationaal. Of de melodie van Disco Duck van Rick Dees en de Sky Stovides. En dit is het origineel.

Dat is toch leuk om deze nog een keertje te beluisteren. Disco Duck van Rick Dees en de Skysovides. En ik heb gewoon lekker die andere tekst meegezongen van de Miamico Boys. Ja, met Frank van der Mast en Mark de Jaarlops toen het deed. 1979, dames en heren, in die gouden oude show met de heren van Husky.

zo mooi of niet, om deze van Jack Dirty. Van die papa was de Poorman. En dat was me en Bobby McGee. Zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show doen wij een mooie uit de jaren 60 van de Jackson 5. Hier zijn ze met I Want You Back.

zometeen de laatste plaat in het eerste gedeelte van de show. Niels de Daker was dit met Breaking Up His Heart. Toen doen we rustige muziek in het programma op dit moment met Jonathan King.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tijdens de coronaverhoren heeft de OM-teler Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige CJA.

zo mooi of niet, soms deze van Leo Sayer met You Make Me Feel Like Dancing. Het is ook zo'n mooie plaat deze. Margriet Eshuis in de formatie van Lucifer met The Self-Pity.

niks te veel gezegd. Hè. Wat een mooie plaat of niets op deze van Lucifer met Margriet Eshuis inderdaad, met de self-pity. De dame achter de piano, met de moedervlekje bovenop de lipjes, heb je gezien? Hè? Er blijft toch een hele mooie dame om te zien, inderdaad. Hier is Lindsay de Pol, 73 met Sugar Bee.

0: viooltje erbij, pianootje, dametje erbij. Ach, wat een grote dik hit toen de tijd in 1973. Ik heb het over de Lindsay de Bol. En de titel van de plaat, even netjes afkondigen, de graaf van daar ben je tenslotte voor, is Sugar Bear.
1: Jouw muziek, jouw favoriete artiesten. Je hoort ze hier, de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
3: Where you going, baby? No, you can't take the car. Take the kid.

Wat een heerlijke disco knalplaat of niet, soms deze van The Imperials met Who's Gonna Love Me. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80, kriskast door elkaar heen met de Petula Clark.

was heerlijk, deze muziek uit de jaren 60 met Don't Sleep in the Subway, Petula Clark. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Onze eigen verstaanbare taal, hier is Theo Diepenbroek. Oh.

Het is toch een leuk plaatje om even mee te zingen of niet. Een deze van Theo Diepenbroek. Theo Diepenbroek. Oh, getiteld Oh Darling. Zoals ik al zei, alles kriskast door elkaar heen. Zoals deze, de Hummus Hummet.

feiteloos muziek die nooit gaat vervelen of niet. Soms deze van de Hummus en dergelijke kind of house. Muziek van onze eigen vaderlandse bodem. Hier zijn de Zeus. Ah,

Een mooie van David Gerrick met Don't Go Out Into the Rain. Zoals jullie weten ben ik een beetje fan van de zeezenders van toen. Uit de jaren 60, 70, 80. Toen nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Hier is een oude alarmschijf.

0: collega's alarm schijf.
1: 1973.
2: Alarmschijf op 6 mei 1973 bij Radio Veronica. Ik heb het over die mooie plaat van Neil Diamond met de song Blue.

Dat is toch een mooie en oude alarmschijf bij Radio Veronica. Song, Song, Blue, dat was er een keer van Neil Diamond. Tweede gedeelte van de oude show met heerlijke muziekjes zoals deze. Hier is Wietse.

keeps happening. Dat blijft een geweldige single, deze van Wietse met Where Have You Been. We gaan overschakelen naar België-Vlaanderen. Daar vinden wij de single van de formatie The Dream Express met A Billion in 1, 2 en 3.

0: Het is toch leuk om deze nog eens een keertje te beluisteren. Of niet, om deze van Charlie Brown met de formatie The Two Man Sound.
1: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Oude Show. Johan de Graaf.

das war ein sehr schönes Jahr, Platte oder nicht, von Tony Holiday. Und Tanze Samba mit mir in de Gouden Oude Show, bijna tegen het einde. Ja, wat een leuke plaat draaien van de formatie BZN. Met Andy en met Jan. En met Sevilla.

0: ja, we zijn er hartstikke moe van. Forget dancing. En we moeten...
1: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
3: Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaarstaat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat de ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Presentatie Jan Theo van Hout.
1: En dat ben ik. En we zijn weer lekker onderweg gegaan in de country. En vorige week toen opende ik met een heerlijke western swing plaat. En dat doe ik nu dus maar weer. Je hoorde Vince Gill samen met Reba McEntire, de Oklahoma Swing. En er was een mini-EP'tje die naar mij toe werd gestuurd met wat meer muziek. Vijf of zes nummertjes van Reba. Dus nog maar eentje. Know You in Oklahoma. En er komt nog veel meer mooi nieuw materiaal naar ons toe. Lekker blijven luisteren.

en zo waar. Nog een jodeltje op het eind. Know You in Oklahoma. En de volgende song, dat betekende de doorbraak van Alison Krauss in de country music. Ze was al wel bekend in de bluegrass wereld en ze had ook al de nodige prijzen en onderscheidingen had ze gekregen, want dat heeft ze natuurlijk wel verdiend. Maar de volgende song, dat bracht ook haar doorbraak in de country music. En je hoort haar samen met de band Shenandoah, Somewhere in the Vicinity of My Heart. En dat gaat over, ja, toch een beetje niet gezochte liefde.

Je hoort de formatie Old Dominion. En ja, je hoorde natuurlijk wel aan de muziek. Hij was een beetje boos op zichzelf. Hij maakte steeds de verkeerde, nam steeds de verkeerde afslag. En daarom is de titel ook Wrong Turns. En het volgende, dat is vast ook heel erg leuk. En een stukje rustiger. Het is The Rights. En dat is een album dat heet Down the Road. En nu, The Rights, die werden een beetje gepusht door Alan Jackson. Want het was familie van hen. En het is een broer en een zus. En een neef en een nicht van Alan Jackson. En de volgende song, ja, die hebben ze samen gezongen met Alan Jackson. Leave a Light On. Traditionele country.

Een heerlijke traditional van Bill Green. En ik heb het hoesje in handen. En die kwam ik een paar weken geleden tegen toen ik ergens in een platenzaakje was met allemaal tweedehands materiaal. En het valt op dat er heel veel vinyl beschikbaar is, maar veel minder cd's. En aangezien ik nog steeds heel veel cd's verzamel, was dat dan natuurlijk niet echt een groot succes voor mij. Maar ik kwam toch met een paar albums kwam ik naar buiten. En er was onder andere deze Bill Green was erbij. World of Make-Believe. En je hoorde het bekende Under Your Spell Again. En daarvoor hoorde je een song van The Rights. En ik heb verteld al, dat zijn neef en nicht van Alan Jackson. Ik ben er nog eventjes verder ingedoken. Want de laatste jaren horen we niet meer veel van hun. Maar ze zijn nog steeds actief. Vooral, ze zijn helemaal in Nashville gaan wonen zelfs. En vooral als songwriter. En recent is Alan Jackson begonnen met een afscheidstournee. Want hij heeft een aandoening waardoor hij niet meer veel kan optreden. En is met een afscheidstour bezig. En daar verschenen zij ook als ondersteunende act. Dus dat is wel leuk om dat nog eventjes erbij te kunnen vermelden. En dan gaan we door met Sam Outlaw. Ik heb een album in handen, dat heet Tender Heart. En je hoort de titelsong.

Megan Patrick. Ja, de laatste weken en maanden komt er weer heel veel mooi nieuw materiaal uit. Maar ja, daar moet je dan ook even de tijd voor nemen om dat allemaal te beluisteren. En die tijd die ontbrak mij een beetje de laatste tijd. Maar dit album, dat vond ik echt heel erg interessant. Megan Patrick staan prachtige songs op. En je hoorde nu van dat album uit 2026, hoorde je Every Dog. En ik was toch even met Megan Patrick bezig en ik kwam ook deze song tegen. En lekker stevig hoor. Bo, chicka, wow. Ja, dat is...

0: Je luistert naar In The Country. In samenwerking met diverse lokale omroepen is dit de country artiest van de maand.
1: The legend, 650 AM, WSL.
2: Met Brooks & Dunn. Husbands and Wives.

0: van de country geschiedenis.
1: Hoor je hier een In The Country klassieker.
2: Met Waylon Jennings.
3: Not supposed to be that way.
2: En Willie Nelson.

En dan gaan we nog even door. Met Billy Parker en Friends. En in dit geval hoorde je hem samen met Daryl.

0: natuurlijk een goede vraag. Maar er wordt nog steeds mooie country muziek gemaakt.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is Nieuwe Muziek in the Country.
0: Met Ashley McBride.

vertelde het al. Er is heel veel nieuwe muziek uitgekomen. En daar hoort ook deze Ashley McBride hoort daarbij. En ik heb een begin gemaakt met het beluisteren van het album. Maar veel songs op dat album zijn gewoon absoluut niet geschikt voor dit programma. Daar moet je meer een rock of een hardrock programma voor draaien. Maar in dit programma willen we genieten van mooie country muziek. En deze song was echt heel erg mooi. Een echte country song. Bottle Tells Me So van Ashley McBride. En dan gaan we door met een stukje klassieke country. Van Billy Hoffman. Destination Unknown.

Ja, ik haalde dit album haalde ik uit de collectie en ik ben er eens eventjes naar gaan zoeken. Maar hij heeft niet heel veel muziek op zijn naam staan, voor zover ik het kan ontdekken. Billy Hoffman. Maar dit is toch een leuk album. Ik kan het niet goed lezen, want uit welk jaar komt dat nou eigenlijk? Nou, ik weet het zo niet. Maar de volgende song, die is helemaal van vandaag. Tenminste, de zanger, die is helemaal van vandaag. Ik heb het over Brad Paisley. Ik ga een song van hem draaien. En in de tweede uur komt zijn nieuwe single voorbij. Maar we gaan eerst luisteren naar Offroad.

Kemba di chitarra. Tipis Brad Paisley. En dan ronden we het eerste uur af met Amy Grant en Vince Gill. Friend like you. And you. And you. Tot zo.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is In the Country met Jan Theo van Hout voor country music at its best.
3: En we trappen uurtje 2 af met een mooie song van Rodney Atkins. Sing along!
4: If you can read my mind,

0: geweldig als je zo over je vader kunt zingen. En ik hoop dat iedereen dat kan.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
0: Zoals beloofd met Brad Paisley. En deze song heet Fallin'.

één keer in de zoveel tijd dan komen er songs uit dat je zegt van wauw, wat een geweldige song is dit. En die dubbele gelaagdheid die er in de tekst zit ook. En het gaat over dat je verliefd wordt, dat je in liefde valt. Ik val voor je vrouw, ik val voor je. Nou, en het gaat er ook in de tekst over dat je iets probeert, maar dat het dan mislukt. Hè? Je valt. Dus die dubbele gelaagdheid die daarin zit. En dan staat daar ergens and anybody else would probably think this is a good as love can get. En ja, dus de buitenkant denkt van dit is alleen maar liefde, maar ondertussen is het liefde met vallen en opstaan. Ik vind dat echt een hele mooie tekst die Brad Paisley hier gezongen heeft. Fallen. En dan gaan we door met Luke Combs van zijn nieuwe album Be By You.

heerlijke uitvoering van deze Seven Bridges Road. En oorspronkelijk werd deze song geschreven en uitgebracht door Steve Young. Later uitgevoerd in 1973 door Ian Matthews. En in 1980 waren het de Eagles die er een hele populaire song van gemaakt hebben. Maar nu hoorde je de Wilder Blue samen met Luke Combs. En ja, dat was een mooie aansluiting op de vorige song van Luke, Be By You. En we gaan even naar Canada. En dan gaan we luisteren naar Dean Brody met Bob Marley.

0: Dit is In The Country met de artiest van de maand.
1: The Legend.
2: Brooks and Dunn, wederom, You Are My Angel.

ze hebben zoveel bekende songs. Het leek mij juist leuk om de wat onbekendere nummers eruit te pikken. En we gaan even twee songs horen van Kirsten Alting. Eerst Empty Promises. En daarna Keep On Moving. A Song of Faith and Inspiration.

over wat er in het verleden is gebeurd, laten we gewoon achter ons en we gaan naar een gouden toekomst. En dan een nieuwe van Dan en Shay. Say so. Ondergewaardeerd wat mij betreft.

Je hoorde Tennessee, Ernie Ford en achtereenvolgens van achteren naar voren de Shotgun Boogie. En dan hoorde je John Henry en daarvoor weer voor hoorde je de 16 Tons of Steel. En dat waren drie hele bekende en herkenbare songs van Tennessee, Ernie Ford. En een beetje dezelfde naam, dat is, nou niet helemaal dezelfde naam, maar het lijkt er een beetje op Ernest. En Ernest is een muzikant die we niet heel vaak horen, maar die we toch wel hele mooie muziek hebben uithoren brengen. En daar is ook nu weer een bewijs van, want hij heeft een nieuw album uitgebracht. En daar ga ik twee songs van draaien. Eerst gaan we luisteren naar Time is a Thief. Niet een thief, maar een thief. Mooi album, hè? De moeite waard om te beluisteren.

0: Maar ik blijf nog wel even zingen, hoor. We zijn wel weer aan het eind van 2 uur in de country. Met allemaal mooie muziek. Bedankt voor het luisteren. En ik ga eruit met Drake Milliken. Going Down Swinging.
1: Strakt in een

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
3: En die heeft vandaag wat oudere muziek, maar ook weer spiksplinternieuw en alles daartussenin. En we openen met Daley & Vincent.

0: stil.
1: En we zijn weer lekker onderweg met een heerlijke song van een spiksplinternieuw album van de formatie Daily and Vincent. En je kent ze misschien wel, want ze zijn al vaker voorbij gekomen. In de laatste weken en maanden een aantal keren het nummer Ruby gedraaid. En dat nummer Ruby staat als track nummer 1 op dit album. En het was oorspronkelijk helemaal niet de bedoeling om die ook uit te brengen. Maar ja, daar kwamen zoveel positieve reacties op dat ze die ook maar op deze cd hebben uitgebracht. Misschien ook wel op vinyl, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb de cd binnen. En onder andere zie ik daarin ook dat meedoet Andy Leftwich, ook al eerder besproken. En natuurlijk doen Darren Vincent en Jimmy Daly doen ook weer hun partijtje mee. Prachtig. En omdat het zo mooi is en omdat ik het album hier nu toch bij de hand heb, gaan we ook nog eens eventjes luisteren naar de volgende song. En dan moet ik even spieken, want die weet ik niet uit mijn hoofd. Uncle Billy, play your fiddle. En die fiddle die wordt gespeeld door...

En deze Jimmy Daly, die heeft in de band van Doyle Lawson gespeeld, onder andere Quicksilver. En Darren Vincent, dat is de broer van Rhonda Vincent, de Queen of Bluegrass. En deze Darren Vincent is natuurlijk net zo getalenteerd als zijn oudere zus. En hij heeft onder andere ook, volgens mij zelfs een Blauwe Maandag, ook nog in Kentucky Thunder gespeeld. Dus ja, die hebben wel een goede opleiding gehad, hoor. En ze hebben nu ook alweer jarenlang hebben ze een carrière samen. En ze toeren ook ieder jaar met een grote tourbus door Amerika en Canada. En ja, ze zitten niet stil. En ze hebben inmiddels, ik weet niet, volgens mij hun 8e of 9e album alweer uitgebracht. En niet allemaal hetzelfde, hoor. Er zit steeds heel veel creatieve ontwikkeling zit daar ook in. Heel veel vrijheid meten ze zich toe. Dus dat is heel erg leuk. En ik zei het al, we zoeken wat afwisseling, wat oud en wat nieuw materiaal en wat ertussenin. En deze staat ook weer in de lijst van de Bluegrass Today. Amanda Cook met Ghost Town.

hoort nu de tonen wegsterven van de Appalachian Roadshow. En van deze groep heb je ook al eerder, als je trouw luisteraar bent tenminste, heb je eerder muziek gehoord. Maar ook daarvan heb ik nu het album binnen. En dit is de groep die geformeerd is rond Barry Abernathy, Daryl Webb, Jim Van Cleef, grote naam, Zeb Snyder, Todd Phillips, Ron Stewart en Victor Furtado, hoe moet je het uitspreken. In ieder geval, het is een hele goede groep met hoog niveau muzikanten. En deze muziek, het is bluegrass, maar het raakt bijna de klassieke muziek aan. Wat een niveau is dit, geweldig. En dan gaan we eventjes wat terug in de tijd. Maar dit album, dat is in 2025 uitgebracht, want de bestanden die waren al veel ouder. Je moet je denken aan de 50er, 40er, 50er.

het is van de Valley Ramblers. En dit is dan min of meer digitaal opgepoetst. Je kunt het niet echt heel goed horen, maar kun je nagaan hoe het dan in het origineel klonk. Klonk nog veel slechter. Maar dit is een album dat heet Picking and Singing. En track nummer 2 heb ik voor je gekozen. En dat is de Old Hometown.

en dan moet ik nog eventjes terugkomen op het nummer wat ik daarvoor draaide van de Appalachian Roadshow. Het nummer was getiteld Me Against the Mountain. En dat nummer dat is geschreven door Ian Manzik. En dat vond ik wel opmerkelijk, want die heb ik natuurlijk wel al ook gedraaid in mijn andere programma In the Country. Want het is eigenlijk gewoon een country en western artiest, vooral western. En hele mooie muziek trouwens, echt een aanrader om eens op te zoeken, Ian Manzik. Maar hij had dat nummer ook geschreven en dat was eigenlijk de reden dat ik die uitgekozen had om dat te draaien met je. En ja, ik ga nog eventjes terug weer naar het album waar we net naar luisteren, bij de Valley Ramblers, zo heet dat. En we luisterden net naar die Old Hometown. En het nummer wat nu klaar staat voor je, dat is de Old Home Place of Mine. Ja, je breekt je tong er bijna over. Lekker oude muziek. Even terug in de tijd.

0: and he had the blood. And there never was a horse like the Tennessee Stud.
1: En de man die je hoorde hem introduceren, dat was Ricky Skaggs met zijn band Kentucky Thunder. En zij speelden prachtig de Tennessee Stud.

is weer van alles te vertellen over deze muziek. Je hoorde een song, dat kun je terugvinden op een projectalbum. Dat heet The 1861 Project. En volume 1, From Farmers to Food Soldiers. Dat heeft betrekking op oorlog, vooral burgeroorlog. Maar je hoorde in dit nummer hoorde je ook de Tweede Wereldoorlog en de Germans voorbij komen. En het werd gezongen door Jefferson Ross. En het bijzondere aan dit nummer was, je hebt het misschien wel opgemerkt, het is weliswaar bluegrass, maar dat is was in dit geval aangevuld door een pump organ, oftewel een trapharmonium. En dat is wat ik ook wel eens vaker verteld heb. Bluegrass wordt over het algemeen gespeeld op snaarinstrumenten, zonder drums, zonder ritme erin. Maar soms wordt dat aangevuld met een instrument. Onder andere Ricky Skaggs, die heeft met Bruce Hornsby een heel aantal projecten gedraaid. En dan komt er een piano komt erbij, een vleugel. En in dit geval hoorde je dus een pump organ. En die werd bespeeld trouwens door Tom Jutes. Ja, sommige namen weet ik gewoon niet hoe ik dat uit moet spreken, dus dan moet ik er maar naar gokken. En de volgende song, en dat is ook weer van dat album, en dat is ook wel weer opmerkelijk, want dat wordt gespeeld en gezongen onder andere door Paul Brewster. En Paul Brewster is een jarenlang trouw lid geweest van Kentucky Thunder, de band van Ricky Skaggs. Hij was toen nog wel lid van die band. Hij is inmiddels is die retired, zoals ze dat noemen. Hij gaat niet meer mee op tour, maar uiteraard maakt hij nog wel wat muziek. Maar in dit nummer hoor je dus Paul Brewster. En dat nummer dat heet Standing by My Own.

Aldus Shelby Means met de Calamity Janes. En dat is een vrij kort nummer, maar toch weer met een leuk verhaaltje erin. En daar gaat het ook natuurlijk een beetje om, hè. Maar ook prachtige muziek, spiksplinternieuw. En het volgende, dat is alweer iets ouder. Ik heb het al eerder gedraaid hier, maar ja, soms moet een beetje herhalen. Ik moet ook kunnen, want ja, we gaan daar gewoon van genieten van het volgende nummer. Mylon Miller met de Tony Rice Tattoo.

bijzondere muziek ook weer. En dat album heb ik niet voor niks uit het kastje gehaald. Want het is prachtige muziek. En waard om gedeeld te worden met elkaar. En dit is een vrij nieuw album. Ik was net nog even aan het zoeken naar... Oh ja, staat er op 2025. Dus dat is nou ja, van vorig jaar. Dus eigenlijk nog relatief nieuw te noemen. En je hoorde track nummer 9, Song of the Mountains. En dat was ook goed te horen. Echt heel erg mooi. En de volgende song is van Donna Ulysses. It's a lovely, lovely world.

Andy Leftwich heb ik even ingehuurd om het eerste uur van Enjoying Bluegrass, aflevering 102, af te ronden. Tom en Jerry. En zij brengen je naar uurtje nummer 2.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

En dat moet toch een heerlijk feestje zijn om daar aan mee te mogen werken. Je hoorde de Carolina Cat-Ops en zij zongen over Bowling Green. En zij trapte in het tweede uur van Enjoying Bluegrass, aflevering 102, trapte ze af. En we gaan door met de Henhouse Prowler, twee songs. Eerst luister je naar Uncle Baba en dan vervolgens gaan we luisteren naar Another Train. Veel plezier met luisteren en genieten.

Ja, de tweede song die je hoorde van de Henhouse Prowlers is van een album uit 2013. En toen had dus de band al een hele andere samenstelling als toen het album waar je het nummer van hoorde, zo moet ik het zeggen, waar je het nummer van hoorde, dat was A Dark Rumor. En dat nummer, dat album, dat heeft 12 songs en je hoorde Uncle Baba. En toen had de band nog een hele andere samenstelling als in 2013. Dus 4 jaar later. En toen was de band al behoorlijk veranderd in samenstelling. En bij dit album doen ook nog gastmuzikanten mee. En dat waren Josh Williams op gitaar. Hij is uit de band van Rhonda Vincent. En Craig Cahill op banjo. Die speelde ook nog een rol in de productie van het album. En Anders Beck op dobro. En die gaven het geheel wel een heel fris geluid, moet ik zeggen. En ik vind dat een heel mooi album. Breaking Ground heet dat album. Ik heb 3 albums van ze en nog nooit wat gedraaid in Enjoying Bluegrass. Ik denk dat ga ik nu eens eventjes goed maken. En we gaan door naar een spiksplinter nieuw nummer van Donna Hughes. The Grass Ain't Greener. Oftewel, het gras bij de buren is niet altijd groener. Donna Hughes.

prachtige, mooie, nieuwe song van Claire Lynch. En zij heeft nou, niet zo heel veel albums uitgebracht, maar dit is weer een nieuw album. Er staan 8 nummers op, als ik het goed begrepen heb. Ik heb me er nog niet verder in verdiept. Ik kreeg alleen dit nummer, dan kreeg ik het tot mij. En de titel is Empty Pair of Shoes. En in deze song nodigt zij de kinderen uit om bij Jezus te komen. En helaas maar een korte song. 2:20 duurt hij maar. Maar wel een hele mooie tekst. En wil ook niet belerend zijn, maar wil alleen maar liefde delen. En dat is Claire Lynch.

op haar best, want zij behoort ook als een van de zangeressen tot mijn favorieten. En dan gaan we door met Dylan Gossett, de Honeysuckle.

een song die het goed doet in de lijsten van de Bluegrass Today. Maar komt wat minder binnen bij mij persoonlijk. Maar dat is ook weer wat ik al zeg, persoonlijk. En de volgende song is van een album waarvan ik een hele poos geleden een keer alle tracks in één keer gedraaid heb. Ik heb het over Sean Kemp. En dat album, dat is gewoon prachtig. Ik ga nog een nummer daarvan draaien. The New Cut Road.

Op 13 september organiseert Bertolf in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Bluefinger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Bertolf zijn album Bluefinger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass-grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Bertolf's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en new acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Bluefinger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.

En deze heerlijke ode aan de staat Tennessee werd gebracht door de formatie The Creakers. Ik had er nooit van gehoord, maar ze kwamen tot mij via de lijsten van de Bluegrass Today. Alweer. En ja, ik denk, ik ga ze toch eens eventjes draaien. En de zang vind ik niet echt heel erg goed, maar de muziek is echt prachtig. Heel goed gespeeld ook. En we gaan door, want de muziek die moet boventoon voeren. We gaan luisteren naar de Poe Ramblin' Boys met Pardon Me.

Wat geweldig is dit ook weer om na te luisteren. Het is prachtige muziek. En als ik je wat mag aanraden, dat is, doe dan even de koptelefoon af. Want dan kun je nog beter horen hoe het allemaal klinkt en hoe het gespeeld is. En deze muziek kwam tot je dankzij de Traveling McCurrys. En dat is eigenlijk zo'n beetje de band van Del McCurry, maar dan zonder hun vader erbij. Maar ja, het nageslacht kan natuurlijk ook het kunstje heel erg goed. En deze song die heet Gas and Oil. En is Spiksplinter nieuw uitgebracht. En ja, ik denk dat dat ook wel weer een voorbode is van een nieuw album wat eraan komt. En als dat zover is, dan deel ik dat ook weer met je. Maar ja, wat ze er precies mee bedoelen met de tekst, dat weet ik niet. Maar ja, het handelt een beetje over het verlangen naar vroeger, over het werken in de bossen. En ja, dat zoiets. Maar ik kan er niet helemaal een vinger achter krijgen. Maar misschien dat ik dat ook nog wel eens een keer kan uitzoeken. En we gaan door, want ja, de muziek die is zo prachtig. En daar willen we van blijven genieten. En dat gaan we ook doen met The Unspoken Tradition, met The Company Man.

wat een gevoelig nummer ook. Die Company Man. Maar wel uit het leven gegrepen. En dan door met de Bible House of Brothers. En Sam Bush. One Tin Soldier.

Het is een schitterende song ook. Is een Bible Hawthorne Brothers. Ik had er nooit van gehoord. Dus we delen samen verbazing en verwondering. En dan Ashby Frank. Deze kwam al eerder voorbij. Stones County Buck Dancing Man.

dus de formatie Blue Highway. En daar heb ik nog tijd voor één nummer. En dat is de Tennessee Bluegrass Band. En die zetten een punt achter deze uitzending van Enjoying Bluegrass. En dan is aflevering 102 geschiedenis. En ik bedank je voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. Tennessee Bluegrass Band. Van hun album The Future of the Past.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: verwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.
2: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

if a man

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur